0: galaxy.
1: Heat waves and heavy rotation.
2: Lima.
3: Yeah.

This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Is it the last of juist te vroeg? Je zegt dat we gaan, maar weet niet hoe. Ik ben al dagenlang op zoek. These are the bangers on

Summer's on.

0: get more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

Iron, iron. Oyster, what about your love life? Amazing. Ben vraagt gesteld en I'm dating. Praat niet aan mijn meid, zijn steken. Sing some more liedjes, the body is tea. Dan is ze super amazing. Sing some more liedjes, the body is tea. Dan is ze super amazing.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Mondays from 6 to 10.
1: I'm fucking representing here tonight.

0: galaxy. Nothing but summer heat.
1: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe.
2: Je bent leuk, dan ben je zet in de laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zoveel praten.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordenkustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken.
2: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

the city's summer station.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Show. The biggest bangers. Every day and every night.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16%... vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Een goedemorgen. Na een goede nachtrust ben ik er gewoon weer fris en fruitig bij vandaag. Gisteravond van 9 tot 11 radio gemaakt in de avond. Daarna naar huis gereden en lekker geslapen dus. En ook nog eens heerlijk gedroomd. Ken je dat? Even gewoon een lekker goed dromen. Heb ik zo meteen een goed verhaal over. Hoor je zo meteen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Zometeen een artiest die misschien wel groter is door het ontdekken van andere artiesten dan hoe hij zelf artiest is. Na deze Laat Me Zien bij Galaxy Radio.
2: Laat me wat zeg je, man.

0: yours. I mean, it was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Tyler, the Creator, Like Him, hoorde je bij Galaxy Radio. Zometeen een artiest die bekend is geworden door het ontdekken van andere artiesten. En dat zelfs oversteeg op hoe groot hij zelf als artiest is. Hoor je zo wie dat is? Eerst nog wil ik het hebben over vreemdgaan. En dat is misschien wel een beetje een onderwerp waar we het niet snel over willen hebben. Maar kun je eigenlijk vreemdgaan zonder zelf iets fout gedaan te hebben? Blijkbaar wel. Je hoort zometeen hoe dat precies zit. Ja, spannend toch?

0: Downtown Everybody, go hoor je ervoor. Die Dr. Dre, de man die verantwoordelijk is voor het begin van de carrière van 50 Cent, Eminem en Kendrick Lamar. Wat een held, ongelooflijk. En wat trouwens ook ongelooflijk is, is waar ik je eerder al over vertelde, over vreemdgaan. Namelijk, schijnbaar, kun je dus vreemdgaan zonder zelf iets gedaan te hebben. En blijkbaar kan dat dus. Het is mij zelfs overkomen. Hoe dat zit, ik ga het je vertellen. Mijn vriendin vraagt best vaak in de ochtend, wat heb jij eigenlijk gedroomd vannacht? Bij mij is vaak het antwoord, geen idee, niks volgens mij. Ik ben het meestal gewoon alweer vergeten. Maar zij heeft hele speelfilms in de nacht. Opvallend vaak heb ik daar ook een rol in en niet altijd een hele positieve. Ik kreeg laatst een appje van haar en ze zegt, ik heb over je gedroomd. Ik zeg, gezellig. Bleek dus dat ze had gedroomd dat ik met een andere vrouw was. Het ergste was niet eens dat ik met iemand anders was, maar ik had het ook nog eens leuk met die vrouw. Ik zeg, dat kan. Dat is een droom. Dat kan jouw hoofd gewoon bedenken. Een stilte op de app. Dus ik vraag, gaat het goed met je? Ja, zegt ze, ik voel me er gewoon niet zo fijn bij. Kijk, en daar raak je mij dus kwijt, want dan denk ik alleen maar, ik was er helemaal niet bij. Ik heb hier letterlijk nul inspraak in gehad. Jij hebt mij gecast. Jij hebt die andere vrouw erbij verzonnen. Het scenario geschreven. En vervolgens voel jij er niet zo fijn bij. Dat kan wel gebeuren. Maar de vraag is nu vooral, even als man zijnde aan alle vrouwen, moet ik dan mijn excuus aanbieden als ik daar geen inspraak in heb gehad? Ik hoor het graag van je. Kijk, ik kan wel begrijpen hoor, zo'n droom is natuurlijk best wel, het voelt best wel echt. Maar als man denk je dan toch een beetje, ja schat, en nu? Mijn vraag dus, heb je dit ook wel eens, dat je partner iets droomt en de vraag aan de vrouw is, dus moet ik mezelf verontschuldigen? Ik hoor het graag van je. Zometeen een artiest die eerst begon als tekstschrijver, daarna als singer-songwriter. Hoor je zometeen na Maluma in de Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, sunshine, bars and beats.
0: Yeah.

0: bekend als zanger, als artiest, maar hij begon ooit als een tekstschrijver. Neil hoorde je, die dus ooit begon met het schrijven van het nummer Let Me Love You van Mario. Die dus hoorde je met She Got Her Own. Zometeen gaan we richting de tracks die jij mag kiezen. Hoor je zometeen hoe dat precies werkt. Eerst nog, Snoop Dogg komt eraan. Deep cover na deze die toepasselijk is voor het weer van de afgelopen dagen. Rain Dance.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, no saying?
2: Galaxy Radio.
3: Streets is ours. In your car, on the app.
4: Tapping and vibe out.
5: Anywhere you go.
6: Listen anywhere on our free radio app.
7: Bring the real
8: hip hop.
9: Bring the hip hop back.
6: And back.
10: With more bangers on Galaxy Radio.
11: We wreck the culture.
12: Hey.
13: Hip hop.
14: I hope you know what's on.
15: Hello.
16: We are Galaxy.

Snoop Dogg Deep Cover, de man die ooit door het leven ging als Snoop Lion. En ook nog eens een naam had, Snoop Dogg dus, die zijn moeder bedacht had. Nou ja, goed, een kleine beetje info voor jou. Ik heb er meer info voor je. Namelijk, ik wil graag van jou weten wat jouw favoriete track is. Of het nou je vakantietrack is, of je working track. Het mag allemaal. Stuur het door.

Francis Jr., oftewel Frenna, hoorde je Girls Wanna Have Fun. Hij brak ooit door met SFB en daarna werd hij onderdeel van New Wave, samen met SFB dus. Op die manier werd Frenna steeds groter en groter en maakte hij steeds meer een, van hip-hop steeds meer een mix naar afro, R&B, pop en hip-hop. En dat zie je echt duidelijk voorbij komen bij Pink Summer. Dat album was het meest gestreamde album van Nederland op Spotify. Het nummer Pretty Girls leverde hem een Edison op en het nummer Zaza stond bovenaan in de charts. Bijzonder is dat hij inmiddels een carrière heeft, eigenlijk 3-in-1. Dus SFB, New Wave en ook nog eens een keer solo. En hij gaat nu ook nog eens internationaal. Ongelooflijk. Frenna dus die...

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085.

0: is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Zo, het is het tweede deel van de ochtend vandaag. Het laatste uur van Wes op Galaxy Radio. Tot 12 uur help ik jou je werkdag door. Als je vandaag aan het werk bent tenminste. Dan kan je dus ook zometeen jouw favoriete working track doorsturen. En dan gaan we jouw track zometeen draaien. Eerst nog, Turn It Up. En zometeen Nooit Echt Van Mij.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Zo'n relatie die nooit helemaal van de grond kwam. Nooit echt van mij, hoorde je Idali bij Galaxy Radio. Wat er wel van de grond komt, is jouw favoriete track die jij doorstuurde via 085-029-4x2. Let me see you! What's the one track that gets you through your workday? Ja, soms komen er tracks binnen die meerdere keren binnenkomen. Dezelfde track dus. Een populaire of een commerciële die mensen graag willen horen. Die jij graag wilt horen. En soms komt daar ineens zo'n pareltje tevoorschijn. Zo'n track die je eigenlijk niet zo snel zou horen van het gros, zeg maar. En daarom dacht ik, deze keer gaan we een track draaien die aangevraagd werd door Jeffrey. En Jeffrey zei, joh, luister, kunnen we een track draaien die ik zelf heerlijk vind? Gaan we doen voor je. Gaan we regelen. Independent ga je horen hier bij Galaxy Radio. Galaxy! Hey. Yeah, yeah. It was an early
1: child. DJ Khaled. This is Galaxy.radio.
2: My name is Tia Karan.
3: I am Jay Howell.
4: We are

0: deze hoor je overal. Pillay hoorde je. Voor mijn gevoel een soort nieuwe Zaza of zo, ik weet het niet. Maar overal waar ik kom, als ik aan het draaien ben, dan hoor ik dit nummer voorbij komen. Iedereen draait hem ook. Die Zaza wordt ook nog wel veel gedraaid, moet ik zeggen. En dat is gewoon, ja, die beginnen zo lekker. Weet je, bij Zaza hoor je gewoon meteen, dit is Zaza. Gewoon een herkenbare track. Dus voor alle singer-songwriters of iedereen die produceert, begin herkenbaar. Zometeen, Hoot & Klang naar deze favorite song.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: Mensen vragen me wel eens, hey, radio DJ zijn, is dat nou echt goed verdienen? Nou, ik zal je zeggen, oké, om een miljonair te worden is het misschien niet de beste manier, maar ik weet wel wat daar wel de beste manier voor is. Ik weet inmiddels hoe je echt goed kunt verdienen en ik ga je zometeen het geheim verklappen hoe jij echt goed kan verdienen. Het enige wat je hoeft te doen is bouwvakker worden. Echt waar. Geloof me, ik ga het je zo meteen vertellen. Eerst nog, Faye.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Bad at Love, hier bij Galaxy Radio. Ik had jou beloofd een geheim te verklappen hoe je nou miljonair kan worden. Ja, echt waar. Ik heb het geheim gevonden hoe jij, hoe iemand miljonair kan worden. Je hoeft maar één ding te doen. En dat is bouwvakker worden. En dan met name in België. Want wat is er gebeurd? Er waren een paar bouwvakkers bezig in een kelder. Ze trekken een muur open door het te slopen en vinden ineens doodleuk een goudschat ter waarde van 9 miljoen euro. Meer dan 40 goudstaven en duizenden oude munten gewoon verstopt in die muur. En dan ben ik vooral benieuwd, hoe professioneel ben je dan op zo'n moment nog? Want eigenlijk zeg je, we hebben iets gevonden. Maar bij 9 miljoen euro denk ik meteen, even kijken, hoeveel mensen staan er bij mij eigenlijk in de kelder? Ga ik het verdelen of hou ik het voor mezelf? Uiteindelijk kwam de politie en die hebben het naar een veilige plek gebracht. En dat is toch wel jammer. Dat je het niet zelf mag houden, dat is toch wel jammer. Dus tot zover het geheim hoe je miljonair kan worden. Het is toch niet, wat je dacht dat het zou zijn. Ik kan gewoon aanraden, blijf keihard werken. En wie weet gaat het voor jou ooit gebeuren. Dan heb je geen geldzorgen meer. Zometeen. Distinct naar Kibba. I love it. Bij Galaxy Radio.
1: I love summertime. Oh boy. I love the summertime. It's my favorite time of the year. I love the summertime.
2: I love the summer because we get to kick it at the beach.
1: Summertime.
3: Summer on Galaxy Radio.
1: Kibba.

0: Distinct hier bij Galaxy Radio. Het is bijna 12 uur. Dat betekent voor jou waarschijnlijk zometeen lekker eten, lekker lunchen. Neem ook uitgebreide tijd om lekker te lunchen. En straks zit Sydney Kwekker voor je klaar om jouw lunchpauze meer energie te geven met de Lunch Break Mix rond de klok van 12 uur. Hoor je zometeen. Ik ben er morgen weer. Tot morgen om 10 uur.
1: Beach vibes by day, rooftop vibes by night. Galaxy Radio is with you every step of the way. Galaxy Radio. Feel the summer energy.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 12 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En het ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft, is Zuid-Limburg dus een kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag, op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
12: Galaxy Radio.

0: The biggest bangers, every day and every night.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 p.m. Dit is het Galaxy News. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending.

0: van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right here!
3: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
4: Galaxy Radio.

Ik heb gisteren dus een review gegeven van de film Ice Cream Man. Die gore horror. Stel dat jij hem gezien hebt. Laat me even weten. Ik ben benieuwd wat jouw mening erover was, man. Zijn mensen gewoon uit de bioscoop gelopen? Dat is echt genoeg. Kijk, weet je wat het ding is? Normaal heb je in die horrors, er wordt iemand vermoord en bla bla. Het gaat hier nu om kinderen. Kinderen die een moord plegen. En ik denk dat dat meer die disgusting part was over hoe ver het gaat. Kinderen die zo moordlustig en wreed zijn en nasty. Ik weet zeker dat iemand nu luistert en denkt, ik ga er naartoe. Vast wel, vast wel. Hé, hey, maar ik heb een lekkere throwback, man. Designer komt zo meteen langs met Panda, Panda, Panda. Usher, Climax uit 2012. We beginnen met Davido, With You.

0: aan de stem. Ik heb natuurlijk weer lekkere pokus voor je klaar liggen, man. Ik blijf het zeggen, soms kijk ik naar die lijst en denk ik, ah, lekker divers, lekker anders. Gewoon voor een ieder die gewoon een goede smaak heeft als het gaat om muziek. En daarvoor luister je naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok, Ronnie Flex komt zo meteen voorbij. Beyoncé, het is een beetje stil omtrent haar. Kijk, het blijft Beyoncé. Ze blijft in de spotlight als ze op de rode loper, waar ze ook is. We love us some Beyoncé. Dat is een beetje rustig qua muziek. Maar ja goed, als je miljonair bent, dan denk je ook, ja, why bother? Laat me lekker genieten van mijn money. Maar Beyoncé komt zo meteen langs met Deja Vu uit 2007. En we beginnen met Gallo.
1: What does summer means to you?
2: Summertime means we just go cruising looking for the females. What's up, baby?
1: Your summer.
2: Oh, okay, you don't do me like that.
1: Is with Galaxy Radio. Yeah.

0: te gaan. Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Eminem komt voorbij en A$AP Rocky.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. Here comes the brand new flavor in here. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Brons, no zeggen.
4: This is what your favorite station.

0: weet niet of je vandaag vrij bent, of dat je op werk bent, of dat je in de gym bent. Hoe dan ook, lekker dat jij blijft luisteren naar Galaxy Radio. En er komt zo meteen een pokoe langs voor de dames. Ja, ja, ja. Barry Anton van Joe met KM. Zo, je weet, zet het hard, ladies, zet het hard. Sisa komt ook voorbij met Good Days. We beginnen met Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: Let's go.
2: Hey, what's up? It's your girl, Gorilla.
3: Hey, this is Travis Scott.
4: This is Beyonce.
5: This is Future.
6: This is SZA.
7: All the biggest stars.
8: A day in the street.
9: We on fire.
10: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

Ja, ja, je weet wat ik ga zeggen. Het is al gewoon weer bijna tijd. Dus ik moet afscheid nemen. Maar alleen voor vandaag. Dus wees niet getreurd. Morgen ben ik er weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Speciaal voor jou. You better be there. En hoe dan ook, luister gewoon de hele dag lekker naar Galaxy Radio. En ik spreek je morgen. Hey, groetjes. Doei, doei. Cruising down the street in my 6-4. Jocking the freaks.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. Inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij.

0: Raffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: De biggest bangers. Every day and every night.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Dit is het Galaxy News. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle twee drones aangetroffen, waarvan één met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en één die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een derde drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van een uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is a Galaxy Throwback.
1: This is a journey.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is het Galaxy News. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
4: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ik heb net een boterham pindakaas gegeten. En ik zei nog tegen mezelf, dat moet je niet doen, want dat is niet handig als je moet presenteren. En dat is niet handig. Hey, zometeen de weekend. Ik heb Burna Boy voor je klaar liggen met Kilometre. Maar eerst Ira Star en Gimme That. Boss B tot 7 uur. Goedemiddag.
3: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
4: Yeah, as we come back to the hip-hop.
5: This is DJ Khaled.
6: Yeah.
5: This is Galaxy.Radio.
7: Hello, bruh.
8: And there's Two Time.
9: SZA.
10: Drake.
11: This is Chris Brown and you're listening to Galaxy.Radio.
12: You're number one for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Kilometre was dat van Burna Boy hier op Galaxy. Daarvoor de weekend Cry For Me en Ira Star met Gimme That. Het is 4 uur geweest. Het is dinsdagmiddag. Het is zonnig buiten. Temperaturen zijn aangenaam en worden alleen nog maar warmer. Ik geloof 29 graden donderdag, maar er gaat wel een hoop onweer bij komen. Ja, 1 september is het afgelopen met de zomer, hè? Dan begint de meteorologische herfst. Probeer dat maar eens een keer in één keer goed uit te spreken met pindakaas in je mond. Meteorologische herfst. Kijken of het weer daar ook aan meedoet. Of we dan een weersomslag krijgen en dat het echt guur en koud wordt. Of dat we een Indian summer gaan krijgen ergens tot in oktober. Ik ben voor. Maar goed, niks is zo veranderlijk als het weer. We hebben er geen enkele controle over. Dus laten we maar gewoon lekker zomerse muziek blijven draaien. En hey, zometeen All Dirty Bastard met Got Your Money. Ik heb Kendrick Lamar voor je klaar liggen met Love. En Amy Grace komt er zometeen aan met Laat Me Zien. Maar eerst moet ik je even vertellen dat we officieel bij deze de lijnen gaan opengooien op 085-029-4x2. Alle inbreng in de show is welkom. 085-029-4x2.
1: Laat me wat zeggen, mijn man.

Love, love, love, love. Jorik Kendrick Lamar en Sakari hier op Galaxy. En daarvoor een oudje van All Dirty Bastard. Heet Got Your Money. Ja, en All Dirty Bastard. En Notorious B.I.G. En Tupac. Allemaal uit hetzelfde genre. Staat de laatste tijd zeker in de belangstelling vanwege de procedure die op dit moment tegen KVD aangespannen is. Hij wordt namelijk beschuldigd van medeplichtig te zijn aan de moord op Tupac. Dus al die oudjes die komen weer naar boven. Ik vind het niet erg hoor, ik vind het wel lekker. En daarvoor hoorde je Amy Grace met Laat Me Zien. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Bazby tot 7 uur. Ik lood je de dinsdagmiddag file door op weg van je werk richting huis met lekkere muziek. Met zometeen Waka Flocka Flame, No Hands. Yeah.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. Here comes the brand new flavor in here. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kite Man Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Booms, no saying.
2: You ready? It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
3: Skiller, baby.
4: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
2: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
5: Bring the real
6: hip-hop
7: back. Bring the hip-hop back.
2: And back
8: with more bangers on Galaxy Radio.
9: We're at the

0: Galaxy met de G-Airbo. Je hoorde Went Legit. En daarvoor Move Joe uit de Airplay Top 20. Pile. En de Waka, Flocka Flame. En No Hands. Hey, dit is wel een opmerkelijk bericht wat ik vandaag in de kranten tegenkwam. Opiniemaker Sashi Roepram, die wil namelijk dat we allemaal wat chauvinistischer worden in Nederland. Hij stelt voor om in de bioscoop voor elke film bijvoorbeeld het Wilhelmus te gaan spelen. Ja, als je in Amerika kijkt, daar hangen natuurlijk overal Amerikaanse vlaggen. Amerikanen zijn super chauvinistisch natuurlijk, want ja, make America great again. Maar in Nederland, ja, ik weet niet. Zijn we chauvinistisch of niet? Ik denk dat de gemiddelde Nederlander het echt geen hout interesseert wat er met Nederland gebeurt. Althans, dat is mijn mening. Hè. Ik bedoel, oké, als er WK voetbal is of er is Formule 1 in Zandvoort. Natuurlijk zie je Nederlandse vlaggen en natuurlijk doen we iets in oranje. Maar als dat afgelopen is, dan is niemand bezig met Nederland, heb ik het idee. Je ziet ook gewoon geen vlaggen. Weet je, niemand gaat spontaan de Nederlandse vlag uithangen. Ja, boeren, maar die hangen hem dan weer ondersteboven. Dus zijn we met z'n allen in Nederland, zijn we chauvinistisch of zijn we dat niet? Dat is de vraag natuurlijk. En denk je dat met zo'n voorstel van Sashi Roepram het Wilhelmus afspelen voor iedere film, dat wij met z'n allen chauvinistischer worden? Dat is de vraag van vandaag. 085-029-4x2. Vind je jezelf chauvinistisch? Hou je van dit land? Zou jij ervoor willen strijden als dadelijk de Russen voor de deur staan? Pak jij de wapenen op? Spring je op de bres om het land te verdedigen? Of denk je bij jezelf, weet je, de eerste boot, hup, naar het buitenland. En mijn portie aan Vicky, succes ermee. Zoek het maar lekker uit met je Nederland. Laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ben reuze benieuwd naar je mening.
1: Supporting our local talents.
2: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
1: Playing their new music on Galaxy Radio.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Door de Revlon A en Love Me Not hier op Galaxy. Daarvoor staat Doughboy samen met AJ Tracy en Stupid. Hey, ja, dit is echt een praktisch probleem. Ik heb echt het idee dat ik ze zie vliegen, maar het is dus niet zo. Ja, ik zie ze wel vliegen, maar niet dat ik ze zie vliegen. Het is zomer, hè? Het is warm, dus ja, dan heb je natuurlijk de zomerse ongemakken, muggen en vliegen en dat soort dingen. Maar het meest irritante, en dat merk je bij Galaxy ook, want weet je, we willen natuurlijk allemaal gezond leven en daarom eten we fruit, is fruitvliegjes. Ik weet niet waar ze vandaan komen en hoe het kan dat ze zo snel bijvoorbeeld in vuilnisbakken in één keer met duizenden tegelijk uit zo'n vuilnisbak komen als je die deksel open doet of zo. Maar ja, die beesten zijn zo ontzettend irritant. Heb jij wel eens geprobeerd om een fruitvliegje te vangen? Gaat je niet lukken. Echt, ik weet niet, die hebben 20 ogen of zo. Weten altijd te ontsnappen. Dus ik ben eigenlijk al 6 minuten aan het jagen achter een fruitvliegje wat iedere keer voor mijn neus vliegt. En ik zit hier met een microfoon voor mijn neus. En dan komt dat fruitvliegje door het beeld heen. En dan denk ik echt van, ik zie ze vliegen. Maar het goede nieuws is, I got the motherfucker. Deze is dood. Speciaal voor hem ga ik de volgende plaat. R.E.P. Hier is Young Jeezy samen met 2 Chainz.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.
2: Yeah. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What

0: DNA liep tijdens Van Wakker Fest tegen Karel aan en vroeg hem wat zijn favoriete ADF-boekoe was, waar hij het meest trots op was. En Karel zei dat dat toch weer Punta Cana was. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar deze mag er zeker ook zijn. En hoe toepasselijk, want de temperaturen zitten in Nederland toch weer boven zomerse waarden. Door de zomerbloesje samen met ADF Entje en daarvoor Young Jeezy en 2 Chainz met R.I.P. Ja, en helaas, het slechte nieuws is, ik dacht dat ik hem had, dat fruitvliegje, maar niets is minder waar. Hij is toch weer ontkomen. Heel vervelend. Hey, zometeen naar 5 en meer bangers hier op Galaxy. Blijf lekker luisteren. En je weet, de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2.
1: 085-029-4x2.
0: Spreek je zo.
1: Hey. Summertime.
2: Hip-hop.
3: Going to the beach, looking at the girl.
1: My summer hip-hop station.
4: It's my summer station.
5: Summer on Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïens vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Exclusive.
1: Let's get it.
0: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
2: Ja, mocht je in de auto zitten, pak dit even als advies mee. Hè. Gewoon nummertje 1. Gewoon op die M drukken of op toets 1. En dan gewoon even vasthouden tot die bliep zegt. En dan staan we op nummer 1 in je radio. En dat hebben we graag. Hey, vraag van vandaag is Shashi Roepram. Dat is een opiniemaker. Die heeft gezegd dat het Wilhelmus voor iedere film in die bioscoop namelijk gedraaid moet worden. Om ons Nederlanders wat chauvinistischer te maken. Wat vind jij? Dat is de vraag.
3: Testing, testing. 3, 2, 1.

0: Daarvoor KM en Idali met Nu Meteen. En Blaze Faya met Tribal Kush en Basehall Party. Krijgen via 085-029-4x2 allemaal goed bedoelde tips binnen. Tegen fruitvliegjes. Ik zei het vorige uur al dat we wat last hebben van fruitvliegjes in de studio. Ja, die hele kleine, miserige, vervelende, akelige vliegjes die dan in je gezichtsveld blijven rondvliegen en die echt met geen mogelijkheid te vangen zijn omdat ze zo klein zijn. En ik denk dat ze 20 ogen hebben, dus ze zien je al lang aankomen. Terwijl je denkt dat je hem gaat vangen, weten zij dat al. Een van de tips die hier binnengekomen is, is wijnazijn met een beetje afwasmiddel. Dat schijnt te helpen. Die vliegjes die schijnen daar dus, ja, dat vinden ze lekker. Omdat er afwasmiddel in die wijnazijn zit, zou het oppervlakte dan gebroken zijn en zouden ze dus verdrinken. Omdat ze zinken. Agossie. Ja, en proberen met een vliegenmapper. Sorry jongens, gaat hem niet worden. Die dingen zijn zo klein. De kans dat je mixt, hè. Maar goed, alle goed bedoelde tips zijn welkom. 085-029-4x2. En als je dan toch dat telefoonnummer gebruikt. Opiniemaker Sashi Ropram heeft vandaag gezegd dat het Wilhelmus wat vaker moet worden afgespeeld. Bijvoorbeeld voor iedere bioscoopfilm. Als je dus naar de bioscoop gaat, dan beginnen we eerst met het Wilhelmus. Gewoon lekker voor... Weet je, dat we goed chauvinistisch voor Nederland zijn. En er moet meer gevlacht worden. Wat vind jij? Zijn we als Nederlanders chauvinistisch? Staan we als één volk, één natie achter ons land? Of kan het ons allemaal geen hout schelen? Laat het weten via 085-029-4x2. Eerste reacties zijn al binnengekomen. En zometeen laat ik er een paar horen. Schaam je niet? Hou je niet in? 085-029-4x2. Ben jij chauvinistisch of niet? En vind je dat er meer gevlacht moet worden en dat het Wilhelmus vaker te horen moet zijn? Ik ben benieuwd.
1: Galaxy. Home for hip-hop, rap, R&B, and Afro music. Better listen up. We are...

0: Een van de grote hits in wording, want ze gaat als een speer. Ara Star met haar nieuwe single, die heet Tornado. En daarvoor Two Times Finesse met Backend. Die had volgens mij al afgekondigd. Dus, hey, er komen nog wat reacties binnen op de vraag, zijn we in Nederland een beetje chauvinistisch of niet? Nou, het merendeel zegt, we zijn niet chauvinistisch, maar we mogen dat best wel een beetje worden. En ja, een van de dingen die telkens terugkeert is de link met Noord-Korea. Het Wilhelmus afspelen in de bioscoop voor elke film roept bij heel veel mensen associaties met Noord-Korea op. Ja, in Noord-Korea gaat het zo, hè? Iedere dag begint de dag natuurlijk met een dame in het roze tijdens het Koreaans nieuws.
1: Namjoon의 괴뢰욕적 배당이 유엔 제재에 직접적으로 가담하는 경우 강력한 물리적 대응 조치가 취해지게 될 것이다. 제재는 곧 전쟁이며 우리에 대한 선전포고이다.
0: 히터포예? 에? Dat Jette gewoon iedere dag op televisie zo'n toespraak gaat geven. Dus maar goed, even luisteren naar de reacties. Wat is er binnengekomen?
2: Volgens mij zijn Nederlanders alleen chauvinistisch als Oranje speelt. Dan alleen eens overal vlaggen en loopt iedereen in het oranje. Mm-hmm. Het volkslied voor iedere film vind ik dan weer een beetje Noord-Koreaans.
3: Meer vlaggen vind ik eigenlijk wel gezellig. Zeker op scholen, bij evenementen of gewoon in winkelstraten. Maar het Wilhelmus voor iedere film? Nee hoor, ik kom voor Fast and Furious, niet voor een staatsbezoek. Dat slaat hem wat mij betreft door.
4: Ik zou het helemaal niet verkeerd vinden als we iets chauvinistischer worden. Niet in de zin van Nederland is beter dan de rest, maar wel wat meer waardering voor het land waarin je woont. Een vlag bij openbare gebouwen? Prima. En bij grote nationale evenementen? Het volkslied ook. Maar voor iedere bioscoopfilm hoeft van mij niet.
0: Nee, toch geen Koreaans nieuws? Wat een politiek correcte antwoorden geven jullie, zeg.
5: Your summer hip-hop station.
6: It's going down.
7: Rocking out in the sun.
6: War now.
5: Enjoy the summer on Galaxy Radio.

0: is such a home.
1: Je hoort de Central Sea, Let It Go. En daarvoor Sol King met Bye Bye. En Young Money was er met Steady Mobbin. Krijg hier een vraag via 085-029-4x2 of ik weet wat ik uitgezonden heb met het Koreaans nieuws. Nee, geen flauw idee. Wil ik het weten? Wil je het voor me vertalen? Dan, hè. Hey, blijf luisteren naar Galaxy. Zometeen deze banger.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen en de regen.
2: These are the bangers on Galaxy.
4: Better give me respect, give me respect.
5: Yeah, I'm in my go-yard, you go, girl.
4: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: love, give and take.
1: Kanye West, samen met Lauryn Hill en I Can Wait. Ik word echt gek van die fruitvliesjes, jongens. Kan er iemand iets tegen doen, tegen die fruitvliesjes? Hoe gaan we dit oplossen? Ja, je kan ze echt niet vangen, hè? En ze blijven maar gewoon voor je neus vliegen. Zou dat aan mij liggen? Oh, het ligt aan mij, hoor ik net. Hey, Kanye West en Lauryn Hill worden hier met I Can Wait. Het sampletje natuurlijk van de Supremes met You Can't Hurry Love. En later ook nog een keer door Phil Collins uitgebracht. En daarvoor Fresh en KM met Bare Minimum. Je luistert naar Galaxy met nu Lil TJ In My Head.

0: miskend talent hoor, dit. Levels heeft alles in zich om een groot internationaal artiest te worden. Vind ik hoor. Maar goed, ik ben geen plaatpromoter natuurlijk en geen artiestenbegeleider of manager. Maar als dat mij had gelegen, Fantasy hoorde je. Ze komt trouwens gewoon uit Rotterdam. En daarvoor Lil Kleine samen met Shavanti. Oh nee, dat was Kleine John was dat. Die andere Kleine met Bij Mij en Lil TJ. Dat is van weer ook een Kleine met In My Head hier op Galaxy. Hey, het is 5:15 geweest. Je luistert naar de nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Onderwerp van vanmiddag is, zijn we als Nederlanders chauvinistisch genoeg of moeten we meer vlaggen? En dan niet ondersteboven. En vaker het volkslied laten horen. Laat het weten via 085-029-4x2. Hier zijn Drake en SZA.
1: I don't know. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool? Which utensil to use for which food? Like, I got a schedule to attend to though. I can't.

0: Show. The biggest bangers. Every day and every night.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten. Hoge bewolking. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden.

0: Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, het is 6 uur geweest en je weet het, dat betekent je officiële vrije avond. We gaan eraan beginnen voor deze dinsdag 25 augustus 2026. Zit je er klaar voor? Komt-ie aan!

0: Galaxy met Dan Tolliver en New Drop. En daarvoor Frenna samen met Odile en de nieuwe single die heette Coca Buddy. Dinsdagavond, je vrije dinsdagavond is begonnen. Het is 6 uur geweest. Hallo!
1: Yo, draai die nieuwe Quincy Promesses op de radio. Dan laat ik Zuidoost even horen waar ik naar luister.
0: En waar luister je naar?
1: Galaxy natuurlijk.
0: Okidoki.
2: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
3: Wat zeg je, mijn man?

Galaxy met Lil Baby. De nieuwe single die heet Dead Fresh. En daarvoor de nieuwe van Quincy Promes. Wil ik even met je doornemen wat er vanavond gaat gebeuren hier op de zender. Vanavond geen Daniel en Ice, want Daniel die zit namelijk op Ibiza te luisteren overigens naar Galaxy. Want ja, daar zijn we te ontvangen. Als je toevallig nog naar Ibiza gaat in een nazomervakantie. Misschien dat je in de horeca werkt of zo en pas nu op vakantie kan. Ik raad je aan om te luisteren naar Galaxy. Als je ergens een auto gaat huren, zet even die radio op Galaxy. Je komt ons vanzelf tegen op DAB+. Zet hem even op voor keuzestandje 1, hè. En dan zwaai je even naar Daniel als je hem toevallig tegenkomt op het eiland. Dus vanavond de ice. Van 7 tot 11 uur gaat een lange rit worden voor hem. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G de honneurs waar. En zal ze begeleiden richting de night shift. De graveyard shift, zoals dat officieel heet dan. Hè? Met de nachtwerkers onder ons. Hey, zometeen op Galaxy Beyoncé. En de nieuwe single die heet Morning Dew. Ik heb Russian voor je klaar liggen met Ro Alejandro en Santa. Maar eerst Big Sean en E40. I don't fuck with you.

0: De zomer is nog niet officieel afgelopen. Dat gebeurt meteorologisch pas gezien op 1 september. En dan geloof ik voor de gewone mensen ergens op 23 september. De zomermuziekjes die kunnen nog zeker. Ro Alejandro en Russian met Santa. En zometeen op Galaxy deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
3: Ik ben Angie Hill.
4: We're so famous.
5: En ik ben Orie Cass.
2: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
4: That's right. You know how we get down when we get down. And when we get down, we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
5: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
4: Turn it up
3: and feel the sunshine.
2: The music that makes your summer lit.
4: Summertime.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
6: Hey, yo.
7: Yeah. Everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
9: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.

Galaxy. Met een Tribe Called Quest. En Check the Rhyme. En daarvoor is ISB en DJ Dylan Colombiana. Vraag van vandaag was een opmerking die vandaag in de krant stond van een opiniepeiler. Dat is een vak, hè? Een opiniemaker. Rashi Roepram die zei namelijk dat het Wilhelmus voor iedere film in de bioscoop te horen zou moeten zijn om ons Nederlanders wat chauvinistischer te maken. Ja, er moet meer gevlacht worden en zo. Ik bedoel, ken jij, wat is het, de 13e verse van het Wilhelmus uit je hoofd? Zijn het er 13 trouwens? Ik weet het helemaal niet. Ja, de eerste zin ken ik nog wel. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Of zoiets dergelijks. Ik ben helemaal niet Duits. Ik zou niet willen. Ken jij ze allemaal uit je hoofd? Ben je chauvinistisch of niet? Als ik dan naar al opmerkingen kijk die zijn binnengekomen, dan valt het een beetje tegen met het chauvinisme van Nederland. Er zijn wat politiek correcte antwoorden binnengekomen dat Nederland vindt dat Nederland wat meer chauvinistisch mag zijn. Maar niet in mijn achtertuin, hè? Ik bedoel, het Wilhelmus voor iedere film, dat wordt door de meeste mensen toch enigszins met Noord-Koreaanse wantoestanden geassocieerd. Dus misschien is dat een slecht idee. Gaan we niet doen. Leuk voor thuis, maar niet om uit te dragen. Hè? En dan ook nog een keer bekend geworden dat als Nederland niet meedoet aan het Euro Songfestival, ja, hoe chauvinistisch kun je zijn? Ja, dan hebben we ook nog het WK 2026. Ook dat was geen succes, dus laten we daar gewoon het muzikale hoogtepuntje maar uithalen. Hier zijn Shakira en Burna Boy.

0: Y'all know what time it is.
1: Now.
2: This is new feature music.
0: Bringing you the exclusives first.
3: If it's new,
4: you get it first right here.
2: New music on Galaxy Radio.
5: En voor mij is het tijd om bye-bye te zeggen. Zometeen hoor je Ice hier op de zender. Ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Maak er een leuke dinsdag van en graag tot morgen. Hoi.
6: Let that shit play on.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen?

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy It's 7 PM. Dit is de Galaxy News Update. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

Weer de party hit. En de party is hier bij Galaxy. Hele goedenavond, goedenavond. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio. Het is even kijken naar de klok. 7 over 7, dinsdagavond. En ja, ik weet het, normaal hoor je Daniel achter de knoppen. Maar Daniel is lekker op vakantie. Ik moet eventjes de talk over zachter zetten hoor. Ja, Daniel is lekker op vakantie naar Ibiza en heeft mij niet meegenomen. Maar dat betekent wel dat ik 4 uurtjes alleen mag doen. En ik ben een klein beetje sceptisch of het goed gaat komen. Maar ik denk het wel, want ik ben het. Ik ben gewoon een baas, weet je toch? Maar ik dacht, vandaag laat ik er gewoon een hele andere twist aan geven. Even gewoon tot mezelf komen, tot mezelf blijven met lekkere muziek. Dus het komt allemaal goed. Je kan ook lekker een appje sturen. Dat kan via 0588-029-4x2. Want de appboxen zijn weer open. Je kan ook een belletje opsturen natuurlijk. En als je in de waggie zit, doe even je volume een klein beetje harder. Want geloof me, die tunes die ik heb klein liggen, boy. Weet je wat, we gaan gelijk naar de muziek door. Even kijken wie ik op de planning heb. Ik heb Mac Miller en Ty Dolla Sign met Cinderella. Dus die hoor je zo meteen. Maar we gaan nu eerst de moed een beetje laten zakken met Olivia Dean en Menna Niet hier op Galaxy.

Miller, Ted Dolla Sign en Cinderella hier op Galaxy Radio. Wauw, wat een relaxe track eigenlijk op deze dinsdagavond. Nogmaals, goedenavond. Ik ben IJs. Ik ga gelijk eventjes een smooth beat eronder gooien, want het is gewoon lekker dinsdagavond. We gaan gewoon vandaag gewoon laid-back vibe. Gewoon lekker relaxed, tranquilo, er is niks aan de hand. Volgende week begint school weer. Moet je weer gaan werken, al die dingetjes. En ik heb er zelf eerlijk gezegd geen zin in, want ik hou niet van om naar school te gaan. Ik ben 25 en ik moet nog steeds naar school gaan in de boeken. Ah, mijn mattie zegt tegen me, IJs, wordt er dit eens een keer tijd om wat anders te gaan doen? Ja, dat doe ik toch. Ik maak radio. Maar hun vinden blijkbaar dat het niet genoeg is. En hun vinden het heel raar dat ik nog steeds naar school ga op mijn 25 jaar leeftijd. En dat denk ik altijd van, bemoei gewoon met je eigen leven. En daarom wil ik aan jou ook de tip geven. Als iemand wat zegt tegen jou, laat diegene lekker praten. Laat maar wijen. Jij weet wat jouw toekomst is. Jij weet wat je ambitieplannen zijn. En laat niemand dat voor jou bepalen. En daarom, weet je, laat het gewoon lekker wijen. Laat het gewoon lekker wijen. En nogmaals, de appboxen zijn open. Hoe gaat het met jou eigenlijk? Hoe gaat het? Wat heb je vandaag gedaan? Wat waren je plannen vandaag? Laat het me allemaal lekker weten. En dan gaan we in de tussentijd even door naar Vals Bezig, Zandflow en Pluk. En dan kom ik zo meteen weer terug bij jou.

0: Galaxy Radio. En Joost, jij hebt volgens mij nieuws. Over wie heb je nieuws zometeen eigenlijk? Want ik ben best wel benieuwd.
1: Ice, goedenavond. Ik heb nieuws over Drake en ook over Dr. Dre en AI.
0: Nou, ik ben benieuwd, man. Nou, zometeen meer dan, denk ik.
2: Let's go.
3: Hey, what's up? It's your girl, Lil Relay.
4: Hey, this is Travis Scott.
5: This is Beyonce.
6: This is Future.
7: This is SZA.
8: All the biggest stars.
9: A day in the street.
10: We on fire.
11: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

Nogmaals. Hey, dankjewel Thames voor je mooie zangstem. Hey, luister, ik heb ook TikTok zoals iedereen. En ik zat op mijn For You page kijken. Want ik wil ook een beetje nieuws in de gaten houden. Actualiteit met jou bespreken en al die dingen. En toen las ik iets opmerkelijks. Jullie kennen toch die ene acteur en zanger Tyrese Gibson? Hij speelde ook in Fast and Furious 7, 4 en 3 en al die dingen. Met Paul Walker, rest in peace. Maar hij was ook een zanger. En toen maakte hij liedjes zoals How You Gonna Up and... Gewoon al die poko's maakte hij en al die dingen. En opmerkelijk is dat hij een tune heeft gemaakt over Kim Kardashian. En Kim Kardashian kan je wel kennen als de ex van Kanye West. Maar ook natuurlijk over haar videotapes. Als je weet waar ik over praat, dan ben je een vieze jongen. Maar in ieder geval, ze maakte videotapes met Ray J, de zanger, notabene. Maar daarvoor, voordat ze bekend was geworden door de videotapes, had ze een relatie met de producer. De producer heet Damon Dash. En die was de producer van Tyrese Gibson. Wat gebeurde er? Hij ging zijn eigen album maken, Tyrese, een debuutalbum. En daar kwam een liedje uit en dat is How You Gonna Act Like That. En dan zou je dan afvragen van hoe gaat het over Kim Kardashian? Want hij had toch helemaal geen relatie met Kim Kardashian? Nou, wat lijpen is dus, hij zat dus in de studio en Kim Kardashian deed gewoon gekke dingen met Ray J in de studio. En daar gaat deze track over. Je hebt hem waarschijnlijk vroeger gehoord. Het is een hele smoothe pokoe.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. Here comes the brand new flavor. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Rooms, no saying.
0: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio, where the biggest

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Bring the real
3: hip hop
4: back. Bring the hip hop back.
0: And back
1: with more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
5: Ja, je hoort het goed. Ik kom zo meteen met lekkere bangers. En voor de mensen die net pas intunen. Wow, dit? Voor de mensen die net pas intunen. Mijn naam is IJs. En zometeen is het tijd voor een throwback vanuit mijn MP3-speler die ik heb meegenomen. Ja. We gaan weer even terug naar 2005 en 4 en et cetera. En ik ben even klaar met die slow jams van net. Tyrese met zijn How You Gonna Act Like That. We gaan lekker weer even de tempo omhoog schroepen met Don Pulliver en Buddy. Dus die hoor je nu hier op Galaxy Radio.
0: Don Tolliver.
6: My name is Don Tolliver.
0: Body. Now, on Galaxy Radio.

0: Get off my face. Je hoort het, de boodschap is duidelijk. Get off my face. Yes, goedenavond nogmaals. Mijn naam is IJs. Je hoort me nog tot en met 11 uur. En ik heb er super veel zin in. Ik heb helaas al een klein beetje technische storingen met mijn computer. Waarmee ik de appjes in de gaten hou. Dus als jij een appje stuurt en ik reageer niet. Sorry, het spijt me. Ik kan eventjes niet reageren. Maar ik ga wel mijn best doen om te reageren. Dus wil jij wat opsturen, kan je dat altijd opsturen via 085-029-4x2. Want de app en belbox is dan helemaal open uiteraard. En zometeen meer. Zometeen is het tijd voor een throwback. Zometeen is het tijd voor lekkere pokoes. Maar het is zometeen ook tijd voor het nieuwe uurtje. En daar heb ik super veel zin in. Zometeen hoor je onder andere Molly met Tyler met Body Go. Maar nu eerst, feit, Cello Euromor, als ik het goed zeg.
1: All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up? This is Sexy Red.
3: What up? It's Nelly Choppa.
4: Hey, what's up? It's the Witty.
1: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: BM.
1: Dit is de Galaxy Nieuwsupdate. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go! Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. ICE. Melting speakers with hot flaming bangers every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
1: Ja, je hoort het helemaal goed. IJs hoor je. Geen Daniel, want Daniel is op vakantie naar Ibiza. Dus ik heb even zijn show opgenomen tot 11 uur. Zometeen meer muziek, meer hitjes, meer tories, meer hete shit. En ik heb een dilemma eigenlijk. En ik heb jouw hulp erbij nodig. Dus zometeen meer daarover. En zometeen Kalani, mijn crush, die ik ga draaien met Folded. Dus je hoort zometeen. Maar nu eerst Drizzy Drake, a.k.a. de Sim van de wereld. Met Janice, STVU.

Ali met Voldert hier op Kulikse Video. Goedenavond, mijn naam is IJs nogmaals. En ik ben hier nog tot 11 uur. Ja, ik had een dilemma eigenlijk. En ik vroeg me af of jij me advies kan geven, want ik zit er best wel mee. En ik hoop niet dat die Mattie in kwestie aan het luisteren is, want dan heb ik een probleem. Nou, eigenlijk een probleem met mij trouwens, want ik heb even wat te vertellen aan jou. Dus, ik heb een bepaalde goede vriend van mij, een maatje van me. En elke keer zegt hij tegen me, IJs, kan ik een 5 euro van je lenen? Kan ik een 10 euro van je lenen? Kan ik een 20 euro van je lenen zelfs? En verder en verder en al die dingen. En ik heb een goed hart. Ik denk, weet je wat, deze man verdient het. Het is een goede maatje van me. Jij krijgt je geld, jongen. Maar wat hij altijd zegt tegen mij is, hey IJs, ik ga je wel betalen. Ik ga je terugbetalen. Ik wil het even lenen. Nadrukkelijk zegt hij lenen. En ja. Weet je wat ik dan denk? Dan denk ik van, vaak IJs, zeg je dat lenen? Maar ik krijg mijn geld gewoon niet terug. Dus elke keer moet ik achter mijn eigen geld aangaan. En dan denk ik op een gegeven moment, wat moet ik dan doen in zo'n situatie? Want ik wil mijn vriendschap niet verpesten. Want het is gewoon een goede maatje van me. Maar tegelijkertijd is het wel mijn geld. En ik vind het ook een beetje verschut om 5 euro de hele tijd terug te vragen. Van, hey, maak een tikje zeggen van 5 euro. Ik vind het een beetje verschut. Maar tegelijkertijd zegt hij wel lenen. En als je elke keer lenen, zeg hij mij niet terugbetaald. Uiteindelijk gaat het omhoog, omhoog, omhoog. Tot hoeveel ben ik bij hem kwijt verschuldigd? Ik denk iets van 200 euro of zo ongeveer, man. En ja, kijk, ik kan nu wel een tikje van 2 buikjes sturen. Maar dan denk ik niet dat die blij gaat zijn. En dan denk ik ook niet dat we gewoon vrienden kunnen blijven. Dus ik ben benieuwd, wat zou ik in zo'n situatie kunnen doen? Moet ik hem gewoon in real talk geven, gewoon zeggen van, yo, betaal me gewoon die doekoe? Of moet ik gewoon vanaf nu de geldkraan dichtgooien? Want ik weet even niet wat ik moet doen. Ik zit helemaal in een dilemma. Ik krijg het ook warm, want mijn mat, die luistert waarschijnlijk ook. Ik ga lekker zijn naam niet noemen, maar in ieder geval, advies kun je opsturen via 085-029-4x2. Wat doe jij met lenen? Stuur jij tikkies of laat je het maar gewoon gebeuren? Ik ben benieuwd. Dit is No, Ems en Wakka. En alsjeblieft, help een nigga out.

0: Radio. En ik had het net over geld lenen. Want, ja, ik heb dus een maatje van me die vraagt de hele tijd tikkies van 5 euro. Yo, Ais, ik heb geen geld. Ik wil de hele tijd dit en dat doen. En dan denk ik van, weet je wat, ik ben een goede mens. Ik heb ook heel veel fouten in mijn leven gemaakt. Ik heb ook goede karma nodig. Dan denk ik van, jongen, laat me je regelen. Maar elke keer zegt hij, ik betaal je terug en dan komt er niks van. En ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Het is gewoon een dilemma voor mij. En ik heb een luisteraar aan de lijn die me misschien advies kan geven. Want hij had me een appje gestuurd van, yo, bel me even. En zijn naam is Quinna. Dus Quinna, ben je er? Goedenavond. Oh, dan bel ik iemand op en dan gaat het weer helemaal left. Ik hoor hem helemaal niet. Hij is gedempt volgens mij. Of... Quinna! Dus dan bel ik iemand op. Iemand zegt bel me, dan bel ik hem op en dan durft hij niet op te... wat is er aan de hand? Quinna, ben je er toevallig? Hallo? Jongens, als je me wil hebben op de radio, dan moet je niet... Dan moet je niet gaan dempen of iets, man. Dit is zo irritant. Weet je wat, Quinna?
1: Yo.
0: Hé, Quinna, waar was je net? Quinna, hallo?
1: Yo.
0: Je hoort me. Yo, gaat het wel? Quinna, hoor je me of niet? Jongens, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ik ben hem anders even zo meteen. Dan gaan we even door naar muziek, want het gaat helemaal left.
2: It's the summertime, baby!
3: The summer of hip hop.
2: Yeah.
3: Summer means to me barbecuing and clubbing it with my girls.
4: This is the Galaxy Summer. Enjoy the summer on Galaxy Radio.
5: Keep the back in one.
6: Let go.
7: He tweaking. I just barred this bitch for the weekend. Michael Jackson bad, I beat it. I be pimping these hoes, no secret. I be switching these hoes out weekly. I be running that money up daily. It's only one of my exes hate me. Drive a hoe crazy like Miss Daisy. I'm talking about loco. I ain't going for shit. I got them sticks in a Rari photo. You know I put money over bitches. That's the bro code. This bitch thinking that she me or something. She don't like bro codes. She got full of dumb. Julio suck it in slow mo. Go. I just popped the G around 3, I'm on go. I just went deep, super deep, she want some more. She hopped on top and float, yeah, she ride it like a slope. Yeah, she ride it like a bike. They like gives you rolling glitz like shit, bitch, I might. That little shit was hit and I had to get up in it twice. Yeah, that shit twice as nice. Cut those life familiar, we a rearrange of life. Lil' bro want a pills, he tweaking. I just barred this bitch.

Ja, ik zit even... Sorry hoor. Ik zit even te kijken of ik Quinna aan de lijn kan krijgen. Ik heb hem al aan de lijn inmiddels, maar ik moet hem even dus overzetten. Dat jij hem ook kan horen, want Quinna heeft waarschijnlijk advies van me. Quinna, goedenavond. Wacht even hoor, het gaat... Jongen, dit is zo irritant dat ik de hele tijd... Wacht even hoor, Quinna. Ja, even technische probleempjes hier zo in de studio. Het kan ook altijd weer bij mij lef gaan. Ik weet niet waarom ik altijd ongeluk heb, maar even kijken hoor. Quinna, goedenavond. Ook niet, dat is hem ook niet. Hé, hey, kom op man, kom op. Weet je wat, we gaan nog even één plaat draaien. Als het dan niet lukt, geef ik het gewoon op man. You know, all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker.

0: Up-down. En in de tussentijd ben ik bezig met een paar technieken hier. Want ik had een mattie van me. Even terug, als je net was bent ingetuned. Ik had een dilemma, die wil ik even met jou bespreken. Het ging er namelijk over een mattie van me. Maatje in kwestie, die vraagt de hele tijd. IJs, kan ik 5 euro van je lenen? Kan ik 10 euro van je lenen? Kan ik 20 euro van je lenen? Elke keer enzovoort, enzovoort. En dan dacht ik van, met mijn goede hart, laten we het maar gewoon even overmaken. Maar in de tussentijd ging de bedrag steeds hoger en hoger en hoger. En heeft hij me nooit terugbetaald. En dat vind ik gewoon een beetje schande. En ik wou iemand opbellen, Quinna namelijk. Maar dat lukte de hele tijd niet. Dus ik zei tegen Quinna, weet je wat, stuur maar even een memo op. Want ik weet niet wat er met jouw internet is. En dat heeft hij ook gedaan. Dus bij deze de memo van Quinna. En hopelijk kan hij mij helpen.
1: Serieus, IJs. Je wil gewoon zo'n Toribos op radio. Nou man. Het ging over mij. Maar je weet toch, soms ben je met je mattie en dan heb je net niet die pap. En dan denk je van bro, je mattie, hij doet veel, je weet toch. En dan vraag je hem gewoon die kleine tientje of zo. Bro, moet toch gewoon kunnen, man. Je kan ze toch niet zo. Yo bro, kan niet zo online, bro.
0: Nou, wat is dit, man? Wat is dit? Even serieus. Dus ik leen de hele tijd geld uit en dan kom jij me uitleggen. Ik mag Satori niet bos op internet. Ja, sorry. Ja, ik vind het gewoon belachelijk. Want luister, ik maak de hele tijd doeken over. En dan ben ik nu de boeman en dat ik Satori bos. Ja, sorry. Hij moet me gewoon betalen, vind ik, man. Even serieus. Nou, ik had een betere memo van wacht. Hopelijk met tips en advies. En dan komt hij met dit aan. Nou ja, het is wel goed. Het is weer mijn schuld. Weet je wat? Ik ga weer misschien krijgen. This is a journey. Hey.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
1: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
3: Yes, ik ben er nog tot en met 11 uur ijs aangenaam kennis te maken. Als je in de waggie zit, zet even je volume omhoog, want ik heb een tropische pokoe zometeen klaarleggen. Het is zometeen ook tijd voor jouw verzoekplaatje en tijd voor een throwback. En er komt zometeen een gast in de zoo en ik ga niet zeggen wie dat is. Het blijft nog even verrassing, dus wie je weet wie het is, blijf even luisteren. In ieder geval zometeen hoor je Blanco, Central C met The Great Escape. Maar nu Russian, Alejandro en Pongo.

0: Blanco, Central Sea, The Great Escape, hier op Galaxy Radio. Dat was Faka, Joos. Je hebt al een tijdje geleden het nieuws beloofd. Komt er nog wat van, of niet?
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe Hit News Flash. De zakenman achter Lil Baby. Het was even schrikken voor hem, want hij kreeg een hartaanval. Hij heet Pierre P. Thomas en hij lag echt een paar dagen op de intensive care. TMZ en zijn label lieten weten dat het de goede kant op gaat. Drake zet het internet opnieuw op zijn kop met een serie cryptische foto's van CD-ROMs met de titel FOMO 2026. Hip-hop media speculeren er massaal op los dat er op korte termijn een nieuw album aankomt of een of andere grote documentaire. En hij is natuurlijk de GOAT, Dr. Dre, maar hij heeft ook balls of steel, want hij heeft iets gezegd over AI in een interview. Hij zei dat hij AI gewoon professioneel in de studio gebruikt en alleen producers die moeite hebben met creëren zijn er bang voor. Oké, Ice, dat was hem.
0: Hey, dankjewel, Jos. Eindelijk, man.

0: Radio. En ik weet niet wat er net allemaal mis is gegaan. Excuses, mijn microfoon stond nog aan. Het kan allemaal weer helemaal misgaan. En dat komt omdat mijn co-host het niet is vandaag, Daniel. En ik heb hem even aan de lijn. Ja, even kijken of hij er is. Goedenavond, Daniel. Hoort hij mij nou of niet? Yo, Daniel.
1: Het komt omdat mijn co-host het niet is vandaag.
0: Ja, volgens mij hoort hij mij niet of zo, maar ik weet niet. Dan.
1: Ja, even kijken. Ja, hallo?
0: Hoor je me? Ja, het loopt heel erg achter. Hij is op vakantie in Ibiza en ik weet niet wat er aan de hand is, maar het loopt helemaal achter, man. Hoor je me nog? Nou, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is vandaag, man. Ik denk niet dat mijn telefoon werkt vandaag. De techniek is niet helemaal onder controle met de telefoon. Excuses. Weet je wat ik wel zo meteen ga doen? Ik heb zo meteen een request, een personal request. Die is aangevraagd door Gilbert. Het is Yves met Settings in zich. Ga ik zo meteen voor je draaien. Maar nu eerst Fresh en Bare Minimum.

0: The biggest bangers, every day and every night.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: 0574. 0584-4774. This is Galaxy. It's 9 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marai van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letchert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. 9 p.m. hits different when Ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
1: Yes, goedenavond. Het is IJs die je hoort van 9 tot 11. Net was ik al van 7 tot 9. En dat was niet mijn eigen show. Dat was de show van Daniel. Die ik even had ingenomen. Want Daniel is lekker op vakantie. Even lekker zo. In ieder geval, zometeen hoor je nog meer muziek. Nog meer hitjes. En ook een verzoekplaatje van Gilbert. Die heeft opgestuurd. Want ja, ik had het beloofd van Gilbert dat ik hem zou draaien. Het is Yves Laurent met Settings. Hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. En hij zei tegen me, IJs draaien voor me. Dus bij deze jongen, Gilbert, deze is voor jou.

10 fingers rising, not an under. They say the finger is for verder rally. Ben onderweg naar een optie, goed voor een ballen met money. Enige die het nog kan verpesten,

Jeremy in Love Today. In deze sound ken ik helemaal niet van Jeremy, maar sinds wanneer is hij op die house? En dat vond natuurlijk het requestje van Gilbert, Yves en Settings. Hey, ik heb een beetje slecht nieuws voor Chris Brown. Voor de Chris Brown fans onder ons, namelijk ikzelf. Ja, een beetje slecht nieuws. Ik zou hem niet willen zijn op dit moment, man. Want onze Chris Brown had een huishoudster in zijn huis genomen. Dus iemand die schoonmaakt en al die dingen. Ja, dat hebben alleen mensen die doekoe hebben. En Chris Brown is natuurlijk ook niet zo skeer, zeg maar, als ik. In ieder geval, hij had een huishoudster en hij had een hond in huis. En die hond was een beetje stout geweest. En dan ging die huishoudster gewoon helemaal bijten. Dat ze gewoon gewond was en in het ziekenhuis belandde. En wat is er nou gebeurd? Zij denkt, ik woon in Amerika. En in Amerika kan je met een case makkelijk miljoenen krijgen als je wat hebt gedaan. Als ik een snoepje stelen uit de kruidvat, zou kruidvat me kunnen aanklagen en dan zou het me misschien 10 miljoen euro kosten. Dus deze dacht, ja, Chris Brown heeft toekomst, bij hem moet ik zijn voor geld. Dus wat doet zij nou? Ze gaat letterlijk hem aanklagen bij de rechter en ze zegt, yo, Chris Brown is aan de tour op dit moment met Usher voor een R&B tour. Ik wil geld zien vallen, want deze man heeft geld en ik ben gewond. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft Chris Brown aangeklaagd voor 13 miljoen euro. 13 miljoen euro, weet je hoeveel geld dat is? Dollar eigenlijk. Maar ja, je weet wat ik bedoel. In ieder geval 13 miljoen dollar moet zij krijgen van Chris Brown. En Chris Brown dacht natuurlijk, hé, dat gaan we niet laten gebeuren, ik ga even zet. Dus wat doet hij? Hij gaat even zet. En wat gebeurt er? De rechter zegt, nee, zij zit helemaal in een goed recht. Jij moet gewoon 13 miljoen euro betalen. Dat is toch best wel lijp eigenlijk. Dus weet je wie ik echt niet wil zijn op dit moment? Chris Brown.

0: make it worse. Hier op Galaxy. En ik ben niet alleen, ik heb Daniel. Goedenavond, Daniel.
1: Jee, man, goedenavond.
0: Hey jongen, je laat me helemaal alleen, hoezo?
1: Ja, ik ben op het prachtige Ibiza hier. Mijn stem is een beetje weg. Ik had vandaag een party in het Engelse gebied.
0: Ah.
1: Een poolparty. Ja, dat was in ieder geval ontzettend gaaf.
0: Dus je hebt lekker lopen zuipen daar zo.
1: Nou, dat valt mee, want de drankjes hier zijn €34 per stuk.
0: Ah, moet je even naar je rekening kijken aankomende dagen, denk ik.
1: Nee. Dus ik heb dat ook nog even gelaten voor wat het is. Mm. Maar het is echt ontzettend leuk. En leuke mensen en alleen maar gezelligheid.
0: Nou, ik zeg je eerlijk, bro. Ik heb je wel gemist vandaag, man. Ik zeg het echt met kiespijn, maar ik heb je wel echt gemist deze 2 uurtjes, man. Van 7 tot 9.
1: Ja, dat geloof ik. Nou, ik ben blij dat je het hebt gedaan.
0: Ja, ik had wel een beetje stress om eerlijk te zijn. Want normaal praat ik lekker met jou. Nu is het zo zielig alleen hier in mijn eentje.
1: Het is goed voor je, man.
0: Ja,
1: goed
0: maar ik
1: voor
0: heb het wel leuk met de luisteraars. Ik krijg leuke appjes binnen en al die dingen. Dus het is helemaal top, man.
1: Daarom, nee, maar ik mis het ook. Maar joh, ik ben er even een weekje uit. Volgende week ben ik er weer.
0: Oké, dus iedereen hoort het ook aan... weer gewoon?
1: Zeker, maar je hoort het ook aan mijn stem, joh. Mijn stem is op. Hoor je dat?
0: Jij moet even bijkomen, denk ik, man.
1: Er werden zulke goede hitjes gedraaid. Niet normaal.
0: Ja, hier op Galaxy of...
1: Beide. De party en op Galaxy.
0: Nou, lekker, man. Weet je wat, dan ga ik je gewoon lekker met rust laten. Ga je lekker op vakantie genieten. En volgende week moet je er wel zijn, hè? Laat me niet in de steek. En de luisteraar ook niet.
1: Ik laat jou niet in de steek. Ik laat jou en de luisteraar niet in de steek.
0: Top, man.
1: Ik heb volgende week prachtige verhalen.
0: Oké, nou, zometeen meer dan... volgende week meer, zei je.
1: Volgende week meer, jongen.
0: Dat is goed. Fijne vakantie, jongen.
1: All right. Hey, fijne show.
0: Yo.
1: Hoi. Ja. Yeah. Turn the sound on. This is where the biggest stars come to play. My name is... We are Galaxy.

0: Hey, deze track brengt me gelijk weer terug naar de tijden van corona toen het wat minder was, maar het was wel lekker weer buiten. In ieder geval, wie je net hoorde was Daniel. Daniel is mijn co-host elke dinsdag van 7 tot 9. En hij is lekker op vakantie, dus ik dacht ik ga hem even opbellen, kijken hoe het nog met hem is. En hij vermaakt zich wel, heb ik net gehoord, man. En ik ga heel trouwens ook lekker vermaken, pas. Nee, ik heb zometeen een producer in de studio. Het is een hitproducer, kan ik beter noemen, want hij heeft onder andere met Gino Nijn gewerkt, met Roxy Rosa en met heel veel andere artiesten. En hij is er binnen nu in 10 minuten. Dus wil je weten wie het is? Ik ga het nog even geheim houden. Zometeen meer. En ik denk wel dat het een lijpe show gaat worden. Ik ga hem een beetje testen, even zijn muziek kennis testen en kijken wat er nog meer op dat padje staat bij hem. Heb jij trouwens nog een request die je wil horen? Verzoekplaatje. Want vandaag ben ik gewoon lekker op een tranquilo mode. Kan je het gewoon lekker opsturen via 085-029-4x2. Heb je wat anders te vertellen? Kan je het ook bij mij kwijt? Want bij mij is het gewoon een safe space. Bij mij kan je alles kwijt, want ik judge niet. Dat weet je van mij. In ieder geval, we gaan terug naar muziek. Dit is Kendrick Lamar en Scrabble Up.
1: God knows. I am
2: reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey.

0: is Loon, Mario Wijnands, Down For Me. En ik ben niet alleen in de studio, mijn gast is inmiddels aangekomen. Goedenavond, RP.
1: Yo, yo.
0: Ja, zometeen Mero van RP als een producer. En ik heb zometeen vragen voor je, man.
1: Ik ben benieuwd, man. Geen hete vragen, hè?
0: Nee, komt helemaal goed, jongen. Keep ready, ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

0: Eindelijk verlof, right now. Hey, ik ben niet alleen. Ik heb jullie gezegd, ik heb altijd iemand in mijn show. Of nou, althans, altijd bijna. En dit is iemand die ik al een tijdje ken. Is een producer. Ik heb hem net al eigenlijk aangekondigd. Wat ik niet wou doen, want het was een verrassing blijven. Maar hij is toch hier gekomen. RP Beats, goedenavond, jongen.
1: Yes, we zijn er.
0: Ja, ik ken jou eigenlijk al, man. Maar voor de mensen die jou niet kennen, hoe kennen we jou eigenlijk kennen?
1: Ja, hoe kunnen ze me kennen? Van mijn muziek, mijn producties. RP, producer. Ja. Dat, man.
0: En als jij een sound hebt, zeg maar, wat omschrijf even je sound. Wat voor genres maak je qua beat?
1: Ik wil mezelf niet te veel in een hokje plaatsen, man. Eigenlijk maak ik alles. Het kan urban zijn, R&B, house, afro, alles, man.
0: Maar heb je niet in een bepaalde sound dat je echt denkt van dit is echt mijn favoriet?
1: Als ik het moet omschrijven?
0: Ja, qua beat.
1: Vooral gefocust op drums. Ik heb vroeger op drummen gezeten.
0: Ja?
1: Dus drums zijn belangrijk, veel bas. En gewoon vibey, man.
0: Ja, lekker, man. En hoe gaat het met de releases?
1: Ja, goed. Ja. We zijn aan het bouwen met bepaalde artiesten waar we vast mee werken nu. Dus
0: heb je een bepaalde naam waar we op kunnen wachten of iets? Of,
1: Ik ben nu echt locked in met Roxy, man. Ik Roxy? Eerlijk, ja, man. We zijn goed aan het bouwen weer.
0: Ja.
1: Er komt veel meer aan met haar, dus...
0: Want zij had laatste release uitgebracht. Het is ook van jou. Het heet Meer van jou. Dat is een liedje van Roxy Rosa die... Ze was een tijdje niet echt consistent. Volgens mij in één keer, boem, kwam ze weer met de banger, zeg maar. Hoe
1: ja, niet per se niet consistent. Qua droppen misschien niet, maar we zijn wel gewoon elke week in de studio.
0: Okay.
1: En ja, we zijn gewoon aan het kijken hoe we haar pad nu verder kunnen gaan laten gaan. Maar.
0: En hoe is die track tot stand gekomen eigenlijk?
1: Ja, gewoon, het is niet echt per se een verhaal achter. We gingen gewoon naar de studio, het was warm. We wilden iets om te viben, iets met een bounce, positieve tune.
0: Oké, en had je verwacht dat hij zoveel zou doen, zeg maar? Want er kwam een hele single release, volgens mij, een party en alle dingen en zo.
1: Ja, klopt, man. Ja, nee, ik had het niet per se verwacht. Ik heb eigenlijk geen verwachtingen meer bij mijn muziek, want dat kan je of heel erg tegenvallen, of opeens kan het je verrassen. Dus ik ga er meestal zonder verwachtingen in, maar ja, het is wel lekker uitgepakt, ja.
0: En weet je wat ik ga doen dan? Om even de luisteraars kennis te laten maken met jouw sound, jouw kwaliteit, zeg maar. Ik ga hem gewoon bossen voor je, man.
1: Yes.
0: Dus dit is Roxy Rosa, meer van jou, en het is door jou geproduceerd. Klopt toch?
1: Ja, man, klopt.
0: Ik kom niet eens op mijn woorden, ik ben klopt, helemaal petje af.
2: Harpie, wat zeg je, man?

0: Hey, dit was Roxy Dekker met... Dekker? Roxy Ro... Komt allemaal door jou, bro. Hé, hey, maar dikke track, man. Dit heb jij geproduceerd dus.
1: Ja, man, klopt. Maar samen met pianist.
0: Lekker, man. Hey, Roxy Rosa, sorry. Excuses. Het is geen Roxy Dekker.
1: Nee,
0: en deze track, hoe lang heb je gedaan voor die beat eigenlijk? Hoe lang bezit je de tijd om een beat
1: te maken? Deze ging snel, man. Deze was denk ik met een half uurtje stond die, man. Daarna, nadat we hadden getaped en zo, heb ik wel nog even aan gezeten, man.
0: En voor de mensen die niet echt verstand hebben van beats maken, welke instrumenten? Speel je ze live in of hoe zit dat nou?
1: Ja, dat heeft mijn pianist eigenlijk geregeld. Ik kies gewoon een geluid op mijn laptop. Ik had die drums al gezet en hij speelt er dan gewoon iets overheen. Totdat de artiest zegt van ja, dit doe ik.
0: Oké, lekker man, lekker man. Hé, hey, ik heb een pakje bij jou neergelegd met allerlei random vragen, want ik wil jou gewoon persoonlijk beter leren kennen en ik denk de luisteraar ook. Van wie is RP Beats nou echt? Dus ik heb, je moet er drie uitgabbelen en nog niet kijken, dan pak je eerst eentje eruit en dan gaan we kijken wat de vraag is. En eerlijk antwoorden, hè bro?
1: Ja toch, tuurlijk.
0: Toffie.
1: Oké, ik pak er eentje,
0: hè? Hoi.
1: Maar als die heet is, ga ik niet antwoorden.
0: Nee, dat was de afspraak.
1: Oké, wat is de eigenschap waarover mensen je de meeste complimenten geven?
0: Nee.
1: Ja, maar dat kan ik. Hoe moet ik dat beantwoorden? Ja, want dat is wat andere mensen over mij zeggen.
0: Ja, maar heb je nooit een compliment gehad dat iemand die mooie weet ik van wat?
1: Ja, ik weet niet, man. Gewoon dat ze vinden altijd dat ik gewoon rustig ben. Gewoon lekker makkelijk in de omgang.
0: Dat is gewoon een goede eigenschap gewoon, heb je.
1: Ja, ik weet van mezelf dat ik rustig ben. Dus ja, blijkbaar...
0: Is dat een goede eigenschap van jou?
1: Ja, blijkbaar, man.
0: Ja, lekker, man.
1: Okay, we beginnen met de rustige vraag. Dat is top. Ga verder.
0: Ja, zo heet is je niet, hè?
1: Even kijken. Wat zijn jouw waarden? Wat vind je allemaal belangrijk aan... Aan wat?
0: Aan?
1: Ja, dat staat er. Dat staat aan en dan puntje.
0: Zeg hem even opnieuw, want ik begrijp hem ook even
1: niet. Er staat, wat zijn jouw waarden? Vraagteken. Wat vind je allemaal belangrijk aan... Puntje.
0: Ja, wat zijn je waarden in het leven? Waar hecht je waarde aan, denk ik toch? Of...
1: Ja, waar wat doen de anderen, man? Deze,
0: we gaan even een volgende pakken, inderdaad.
1: Oké, wie of wat heeft je leven veranderd?
0: Nou.
1: Muziek, man. Ik zeg je eerlijk.
0: Ja, muziek?
1: Ja, man, muziek. Vroeger was ik echt altijd... Ik zei net al dat ik een rustig persoon ben. Vroeger was ik te rustig, man. Ik durfde niet echt sociaal te zijn en zo. Met muziek gaat dat vanzelf wel. Ik kom met onbekende mensen.
0: En, ja, maar hoe is dat, zeg maar, je komt de studio in met een artiest die je nog nooit hebt gezien in het echt. Hoe is die vibe? Is het dan een beetje spannend? Moet je elkaar leren kennen?
1: Het is niet per se spannend. Het is gewoon een beetje aftasten in het begin van hoe is de andere persoon. Wat voor grappen kan je wel maken, wat niet.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment, ja, dan gaat het gewoon lopen. Hoor.
0: Maar heb je wel eens meegemaakt met een artiest bijvoorbeeld dat je echt dacht van dit wordt hem echt niet gewoon. Dat je dacht die sessie, ik voel het niet. Deze artiest in kwestie is gewoon niet mijn bloedgroep. Of...
1: Ja, vast wel. Ik kan het me nu even niet zo snel bedenken, maar... Sowieso wel, dat kan niet anders, man.
0: En heel veel artiesten tegenwoordig maken ook heel veel pokoes. Ik maakte zelf ook muziek. Ja, en ik heb dan een stuk of 30 tracks gemaakt, maar ik heb ze allemaal niet uitgebracht. Maar hoe zit het bij jou, zeg maar? Zit je een beetje pressure op die artiest van breng deze pokoe uit? Of?
1: Ik zet wel pressure, ja. Als ik een pokoe echt hard vind, dan ga ik wel zeggen van hier moeten we iets mee doen. Maar ja, uiteindelijk is de keuze aan hun. En je wil ook niet overhaast. Kijk, ik kan iets hard vinden, maar misschien vindt iemand anders het niet hard. Dus je moet wel erover in gesprek gaan.
0: Ja, maar het is wel jouw brood waarmee je wordt gespeeld, zeg maar, toch?
1: Klopt, als je van, ja. Maar ja, als je producties hard genoeg zijn, dan moeten die pokoes wel uitgebracht worden.
0: Ja,
1: hoor.
0: Ja. Maar heb je nooit gehad dat je een pokoe zo lang had laten liggen in de koelkast dat je dacht, deze beat gaat naar iemand anders?
1: Nee, man, dat is niet hetzelfde, man. Je kan die beat aan iemand anders geven, maar die tune die erop gaat gemaakt worden is niet hetzelfde als wat je hebt liggen, man.
0: Dus je hebt dat nooit gehad, zeg maar, dat
1: dus
0: je dat,
1: ja, dat, nee, man. Ja, één keer. Ja, één keer. Ja, man, ik heb die beat wel verkocht uiteindelijk.
0: Verkocht?
1: Ja, man.
0: En uiteindelijk is er wel een hit van gemaakt? Of is
1: nee,
0: het gewoon,
1: nee, dat niet eens, maar ik heb wel mijn brood eraan verdiend. Gewoon.
0: Ah, lekker, man. Ja, daar heb je tenminste wat mee kunnen doen, zeg maar toch?
1: Ja, toch?
0: Lekker, man. Is goed, we gaan weer even terug naar muziek, want we praten weer te veel. En dan kom ik weer bij je terug zometeen, jongen.
1: Ja, toch? Show love to those timeless records. Turn back. Classic. Dropping another official Galaxy throwback.

0: je boosje, lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: laat het lukken. En Lijntje hier op Galaxy Radio. En ik ben nog steeds niet alleen, ik ben nog steeds met de beste producer aan, mag ik het zelf zeggen.
1: Wauw, man.
0: Wauw, RP Beats, yes.
1: Wauw, man.
0: Hey RP, ik heb een appje binnengekregen. Normaal zeg ik aan iedereen altijd van, yo, je kan een appje sturen via 0580-029-4x2. Maar iemand heeft het gedaan en dat is Gilbert, sorry als ik je naam verkeerd zeg. En hij vraagt, vraag RP of je ooit weer zulke drillbeats gaat maken als vroeger op zijn YouTube.
1: Ja, die koudere beats komen wel weer, man. Laatste maanden was het veel zomerbeats, maar we komen wel weer terug met die koude beats, man.
0: Maar ben je echt seizoensgebonden, zeg maar, met een beat?
1: Niet per se, maar ja, ik ben geen robot, hè. Ik maak ook gewoon waar ik op welk moment zin in heb. Dus als het lekker zonnig is buiten, ja, dan ga ik geen boze beat maken, zeg maar.
0: Nee, dat snap ik. Maar heb je niet soms dat je gewoon echt boos wakker wordt? Dat je
1: dat
0: denkt
1: wel,
0: van,
1: maar
0: hey.
1: Ja, ik maak ook boze beats als het warm is. Daar niet van, maar ja, ik ben vooral op good vibes gewoon, man, in de zomer.
0: En lekker, man. En over good vibes gesproken, je hebt een nieuwe release uitgepast, zeg ik, met Quincy Promes.
1: Ja, man, klopt.
0: Is niet zomaar iemand, hè?
1: Nee, zeker niet zomaar iemand, man.
0: Maar hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, hij heeft me ooit gewoon gecheckt, door die YouTube beats, man. Ik zet beats op YouTube 3 keer per week. Ja. En hij heeft me via daar gewoon gevonden en zo zijn we gewoon te werk gegaan, man.
0: En hebben jullie elkaar al ontmoet of nog niet?
1: We hebben elkaar nooit in het echt ontmoet, man. We hebben wel gewoon app-contact. Nu helaas niet, maar... Ja, daar stuurde ik hem ook gewoon beats en zo werken we gewoon, man.
0: En hoe ging het proces, zeg maar? Hij heeft die beat van je gekocht en toen?
1: Deze beat waar hij op had getaped stond op YouTube. Maar die beat was aan iemand anders verkocht, dus ik heb uiteindelijk aan die beat gezeten, heel die productie omgegooid. Mm. Dus die vocalen lagen er al en die beat heb ik recent een beetje aangepast en zo. Dus nu hebben we het gewoon eruit gegooid, man.
0: Oh, dus je hebt echt maar op zijn vocalen waren al getaped?
1: Ja, man, die vocalen lagen er echt al een jaar of zo.
0: En hij zag gewoon een nieuwe beat en toen heb jij een nieuwe beat eronder gezet, zeg maar?
1: Ja, man, precies dat.
0: En hoe lang was het proces, zeg maar, vanaf dat hij jou heeft gecontacteerd tot aan het releasen?
1: Vanaf de allereerste keer dat hij me heeft gecontacteerd.
0: Ja? Maar en hoe lang duurde het voordat hij online kwam uiteindelijk?
1: Maar ik snap je vraag niet, bro.
0: Ik bedoel meer in de zin van...
1: Vanaf wanneer tot wanneer? Wanneer
0: ja, kijk, hij heeft je geconnect, toch? Voor die pokoe.
1: Voor deze pokoe, ja.
0: Ja, hij heeft je geconnect. Toen
1: kijk,
0: is
1: het is eigenlijk zo gegaan, want hij zit nu natuurlijk vast. Dus ja. we hebben nu geen contact met hem, maar...
0: Via Quincy.
1: Ja, toch, sowieso. Maar die vocalen liggen er gewoon, dus ik heb gewoon met mensen van zijn management gewoon contact gehad. En toen hebben we gewoon besloten van, we gaan deze beat gewoon omgooien en alsnog iets met die pokoe doen. Maar dat heeft alsnog wel een half jaar geduurd of zo, man.
0: Een half jaar, zo, dat is niet niks.
1: Nee, maar ja, alles op de juiste timing, hè.
0: Hoe gaat het met de streams? Gaan ze al lekker op deze
1: pokoe? Weet ik niet eens, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb het niet in de gaten gehouden, man.
0: Nee?
1: Nou, ik kan voor je kijken.
0: Ja, kijk eventjes, ben wel benieuwd,
1: man. We gaan even kijken. Volgens mij loopt het wel prima.
0: En merk je er ook wat van in je portemonnee of?
1: Nee, dat gaat allemaal niet zo snel.
0: Oh, dat is allemaal...
1: we zitten nu op 35k. Dus het gaat prima.
0: Is stabiel voor een vrijdag. Het is net niet eens een week, denk ik.
1: Ja, 4 dagen nu zo.
0: Ja, 4 dagen is. Weet je wat ik ga doen, bro? Ik ga gewoon lekker afspelen. Het is Quincy Promes met... Gins, toch?
1: Geloof in jezelf.
0: Geloof in jezelf.
1: Ja, ja,
0: oh, wat een amateur. Geloof in jezelf. Gins, nogmaals.
2: Wat zeg je, mijn man?

0: wait for the biggest stars.
1: I'm on.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
3: Ah!

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
9: Galaxy.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Here is Ice playing the biggest bangers for you here on Galaxy Radio.
2: Yes, welkom, welkom. Het is Ice die je hoort. Nog tot 11 uur, nog een kleine uurtje. En als je met mij bent, ik ben ook met RP Beats. Ik ga hem zo meteen weer even één keer lastigvallen. Gaan we daarna afscheid van hem nemen. En dan gaan we weer terug naar goede muziek. Ik heb ook throwback liedjes van meteen voor je klaarstaan. Ook jouw verzoekplaatje uiteraard. Die kan je nog steeds opsturen via 085-029-4x2. Maar eerst terug naar muziek. Zometeen Broederliefde, Lokelein naar Waterkant. Maar nu eerst Olivia Dean met Menna Niet, hier op Galaxy.

0: en Waterkant hier op Galaxy. En ik ben nog steeds niet alleen, nog steeds Harpy Beats hier aan de overkant.
1: Yes.
0: Hey, je hebt me eigenlijk een beetje opgelicht, man.
1: Waarom?
0: Ja, je had een vraag die je moest beantwoorden. Je hebt er maar twee gekozen, dan moest je er drie zijn.
1: Je hebt jezelf opgelicht, bro.
0: Nee,
1: je
0: maar je hebt je niet aan de afspraak gehouden, bro.
1: Jij ging zelf door, bro, ja. Weet je scherp zijn.
0: Pak hem even erbij. Nog eentje.
1: Nog eentje dan?
0: Ja.
1: Oké, nog eentje.
0: Van de vlog.
1: Nog eentje, even kijken voordat ik dezelfde pak. Deze heb ik al gehad, man.
0: Ah ja, next. Volgende. Jalla.
1: Oh, het is een lange, man. Als je ergens naartoe kan gaan waar niemand wist wie je was en waar alles wat je deed niet bekend kon worden bij mensen die je kent, wat zou je dan allemaal willen doen?
0: Oeh.
1: Zo, ik zou eerst ergens denk ik gewoon een bank beroven, dat mijn zakken gevuld zijn en dan gewoon naar een tropisch eiland, man.
0: Ja.
1: En dan gewoon daar chillen en dan gewoon in alle rust pokoes maken, man.
0: Ja, wat voor eiland? Cuba of zo? Of,
1: iets Caribisch, man.
0: Caribisch, ja, lekker, man. Lekker, man. Hey, trouwens, nog even een vraag. Hè. Als je gewoon nu gewoon een artiest kon opnoemen waarvan je denkt van... Yo, met jou wil ik echt een pokoe maken. Kan internationaal zijn.
1: Wie? Drake.
0: Drake?
1: Drake.
0: Hoezo ineens Drake?
1: Drake is de GOAT, man.
0: Nah,
1: je kan met me discussiëren echt... wat je wil.
0: Ja, ik vind Drake niet te hard eigenlijk, man.
1: Nee, bro. Alles wat wordt gemaakt is op basis van wat hij doet, man.
0: Vind je Chris Brown niet harder? Nee?
1: Nee, man. Chris Brown is leuk als je een avondje R&B wil luisteren, man.
0: Bro, maar hij is breder dan Drake, man.
1: Nee, man. Nooit, bro.
0: Bro, je hebt toch die pokoe No Guidance, toch? Ken je No Guidance?
1: Ja, toch? Ja.
0: Bro, Drake komt... Er komt Chris Brown met volle energie in die
1: tweede... Maakt niet uit. Dat gaat om één pokoe. Ik heb het over een hele catalogus, bro.
0: Ik ben
1: het
0: niet met je eens, man.
1: Als je wil party, heb je party tunes. Als je late night drives wil, heb je die pokoes.
0: Ja, maar dat heeft Chris Brown
1: house,
0: ook, bro.
1: Je kan zelfs housen, bro.
0: Heeft Chris Brown ook? Hey, bro, weet je wat we gaan doen? Team 1 is Drake. En team 2 is Chris Brown. Je kan het opzoeken via 085.
1: Je gaat de L pakken, man.
0: Nee, jij pakt de L. Geloof me. Niemand gaat zeggen dat ze Drake harder vinden dan Chris Brown. 085-029-4x2. Ik wil even deze discussie aangaan, want ik ben het er niet mee eens, man.
1: Ja, je stelt me een vraag, toch? Ik geef mijn mening gewoon.
0: Ja, nou ja, ik accepteer je mening niet. Nee, maar Arp, ik vond het leuk dat je bent gekomen, man. Echt waar.
1: Ja, ik ook, man. Gezellig,
0: en
1: man.
0: Ja, het is heel zo gezellig, man. En ja, binnenkort is een nieuwe pokoe van jou dus? Of,
1: Ja, man. Er komt sowieso genoeg aan. Voor alle opkomende artiesten gaat mijn YouTube in de gaten blijven houden.
0: Ja, precies. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Op YouTube is het Prot Arpy Beats. Insta is het Arpy Beats. TikTok is het Prot Arpy Beats.
0: Gewoon overal Prot Arpy Beats.
1: Als je Arpy Beats zoekt, dan vind je het wel, man.
0: Oké, dus daar kunnen ze beats vinden.
1: 100.
0: Drill, afro,
1: alles wat je zoekt, man.
0: Alle maakt het thuis.
1: Alles.
0: Nou, jullie horen het. Hé, Arpy Beats, ik ga je een hele fijne avond wensen.
1: Ja, jullie ook.
0: Ja, top. En als ik nog een appje binnenkrijg, dan laat ik het je weten of een kusbrand of de reek gaat, man.
1: Ja, ik ga niet halen.
0: Jij gaat niet halen, pa. Hé, dit is Molly, Silent Ellie, Skilly Bank met Chicken Do The Mix. Is er...

deze nieuwe rubriek in mijn show. Het is Ice Around the World. En wat ik ga doen, ik ga even naar de charts kijken in het buitenland, zeg maar. Want we zijn in Nederland, maar je hebt ook andere landen zoals Japan. Je hebt Engeland, je hebt Amerika, je hebt van alles. En ik ben dus gaan kijken naar de charts van Nigeria. Want er zijn ook heel veel Nigerianen die aan het luisteren zijn. En ik vind het leuk om te kijken wat er gewoon speelt in andere landen. En er is een track uitgekomen van Slick. Slick Victoni heet hij, sorry. De track gaat heel lekker in Nigeria. Is op dit moment nummer 1 in de top 10. Is een afro-track. En je kan hem ook een beetje vergelijken met een soort Rema. Hij klinkt als Rema, vind ik. En ik heb hem nog nooit gehoord. Vandaag voor het eerst. En ik denk, hey, dit gaat er maar worden eigenlijk. Dus bij deze exclusief hier voor het eerst op de radio. Slick van Victoni. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt, man.

Yes, Victor Niemand Slik hier op Galaxy Radio. En ik zeg je eerlijk, wat een banger, man. Dus deze is dus nummer 1 in Nigeria. Mocht je het willen weten, Afrobeats, Victor Niemand hier voor het eerst op Galaxy. En ik vind hem echt een dikke pokoe. Dus waarschijnlijk ga je hem vaak horen. En zo niet, hoor je hem vaker bij mijn show. Dit is Idilly, nooit echt van mij. Heb je nog verzoekplaatsen, je kan hem altijd opsturen via 085-029-4x2. Nogmaals, Idilly, nooit echt van mij.

Yes, Kanye West, Don Toliver en OK. En ik had net de voice crack, man. Excuses, ik zei yo! Ja, dames en heren, koeken en peren. Het is weer tijd voor een throwback uit de tijden van vroeger van Hives, MP3-spelers, LimeWire en Discmans en al die dingen. En ik heb mijn MP3-speler meegenomen hier. Ik ga hem eventjes aandoen. Ja, ik had een pokoe uitgekozen van 2005. Het is een pokoe van Brace en Lange Frans en Baas B. Deze track kan je kennen van de tekst. Moppie, moppie, moppie. Ik vind jou helemaal toppie. Ik krijg er niet meer uit mijn koppie. En dan zou je echt denken van, vaker, hoe kun je op zo'n simpele tekst? Maar ja, Brace dacht het dus ook. Want Brace wou vroeger muziek maken. Die zat in de studio met Lange Frans en Baas B. En ja, hij was gewoon hongerig om bekend te worden. Dus Lange Frans kwam met de tekst aan. Dan stond er nogmaals moppie, moppie, moppie. Ik vind je helemaal toppie. Dat ze dacht, Brace, moet ik dit nou echt gaan zingen? Maar hij dacht, ja, het is wel Lange Frans en Baas B. Want toen waren op dat moment al een beetje hot en al die dingen. En ze dacht, weet je wat, laat me het gewoon lekker inzingen. Wat is er toen gebeurd? Er is gewoon een hit uitgekomen. Brace gaat een waggie in. Hij laat die poeken aan zijn matties horen. En ze gaan helemaal brokken gewoon. Ze gaan helemaal stuk. Ze denken, Brace, is dit wat je aan het zingen bent? Is dit echt wat je aan het maken bent? En hun geloofde niet in die track. Maar Lange Frans en Baas B, gelukkig wel. Dus ze hebben die track uitgebracht. En toen kwam er een monster track uit. En dat is Moppie. En dit is hem. Het is echt nostalgisch. Het brengt je weer terug naar die tijden van vroeger. Toen ik 5 jaar oud was, nota bene. Lange Frans, Baas B nogmaals. En Brace met Moppie.

0: Lange Frans, Baas B, Moppie, Moppie, Moppie en Brice uiteraard. En eerlijk, deze pokoe heb je sowieso al 20 jaar niet meer gehoord. Hey, trouwens, ik heb ook een appje binnengekregen van een producer. Het gaat de hele tijd hier over producertakjes. En deze producer heeft een leuke boodschap. Hij wil namelijk een track horen. Bij deze.
1: Yo, Ice, wil je mijn nieuwe tune draaien? Eerst Laurent met Super Mario en Jordi Money. En doe de groetjes aan RP in de studio. Rustig.
0: Nou weet je wat, dan gaan we dat lekker doen, jongen. Dit is Yves Laurent, Jordi Money en Super Mario.
1: Super Mario en Jordi Money.

0: Yes, het was Jody Money, de request van Young Cloud. Hij heeft hem tevens ook geproduceerd, zegt hij. En even kijken naar de klok. Het is inmiddels 22:40 en ik heb nog een kleine 20 minuten. Ik ben er wel dik aan het... Ik ben er wel echt aan het... Even serieus, kom ik weer niet uit mijn woorden. Ik vind het zo gezellig met jou dat ik gewoon helemaal stotter en helemaal zenuwachtig word. Maar even serieus. Nou, in ieder geval, ja, het is zometeen tijd voor het nieuws met Joost. Maar we gaan even terug naar muziek. Dit is, even kijken, Eminem, The Real Slim Shady. En daarna ADF, Karel, met zomerbloesje.
1: This is a Galaxy throwback.
2: Hit 'em with the classic.
1: Better pay attention. We

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Danny hier van Flava in Ja Eers. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio.
2: We're the biggest

0: favorite station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Bring the real
3: hip-hop.
4: Well, back.
5: Bring the hip-hop back.
1: And back.
0: With more bangers on Galaxy Radio.
5: We wreck the culture.
6: Yes, nog een kleine kwartiertje heb je mij aan de lijn in de radio. Het is tien voor elf. Het is gewoon, we gaan bijna afsluiten, maar niet getreurd. Ik ben er nog tot 11 uur en zometeen hoor je Gucci mee met Lemonade. Je hoort ook Doughboy met Stuk. En Bad Bunny heb ik ook meegenomen van de Super Bowl. DTM F voor je zometeen. En daarna gaan we helaas afscheid nemen van elkaar, man.

0: Hey, deze tune heeft altijd zo'n lange outro, man. Hey, het is genoeg, Bad Bunny. Bad Bunny, DTMF. Hey Joost, heb jij nog een nieuwsflash voor mij, man?
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe hitnieuwsflash. De zakenman achter Lil Baby. Het was even schrikken voor hem, want hij kreeg een hartaanval. Hij heet Pierre P. Thomas en hij lag echt een paar dagen op de intensive care. TMZ en zijn label lieten weten dat het de goede kant op gaat. Drake zet het internet opnieuw op zijn kop met een serie cryptische foto's van CD-ROMs met de titel FOMO 2026. Hip-hop media speculeren er massaal op los dat er op korte termijn een nieuw album aankomt of een of andere grote documentaire. En hij is natuurlijk de GOAT, Dr. Dre, maar hij heeft ook balls of steel, want hij heeft iets gezegd over AI in een interview. Hij zei dat hij AI gewoon professioneel in de studio gebruikt en alleen producers die moeite hebben met creëren zijn er bang voor. Oké, Ice, dat was hem.
0: Hey, dankjewel, Joost. Frankie, miss. Frankie.

Boss, we'll make a stick. Doughboy, met Stuk hier op Galaxy. En het is inmiddels 22 uur 56 op de klok, nog een kleine 4 minuten. En ik heb het weer overleefd. Ik heb 4 uur lang met jou gezeten, muziek gedraaid. Ik had een producer uitgenodigd, RP Beats. Die liet even 2 bangers van hem horen. Kleine interviewtje hier en daar. En ik zeg je eerlijk, het begin van de show was ik een beetje spannend, man. Want normaal heb ik altijd mijn compagnon Daniel in de show van 7 tot 9 en praten over van alles, dilemma's, dit en dat, tories, zeg maar. En deze keer was hij niet. En ik dacht even, je gaat me echt in het diepe gooien gewoon. Maar ik heb het gewoon geflikt. Ik zeg je eerlijk, en het ging niet helemaal perfect. Maar ja, niemand is perfect. En ik ben wel vlakbij. Hey, zie je wat ik bedoel? Niemand is perfect. Hey, laat me gewoon kappen, man. Maar in ieder geval, ik vond het een hele leuke show. En hopelijk zie ik al donderdag weer, want dan ben ik er ook weer van 9 tot 11. En uiteraard volgende week dinsdag van 7 tot 9 en 9 tot 11. Ik wens je een hele fijne avond. Dit was IJs. En tot volgende week. Doei!

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
0: Ik ben Angie Hill.
4: For show bangers.
5: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
0: We in here.
4: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
5: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.